Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Dit jaar vindt de MetaRelax Austin Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijvingen, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Er is een omgevingsvergunning voor de Nieuwe Zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken. De vierde verdachte voor de vechtpartij op de kust Tramundehaan heeft zich gemeld bij de politie. Hij is meteen gearresteerd en daarna overgebracht naar het politiekantoor van Bredene-de-Haan. Daarmee heeft de politie nu de vier verdachten die ze zocht. Er zaten er al drie vast. De onderzoeksrechter beslist vandaag of ze in de cel moeten blijven of dat ze vrij kunnen komen.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: The Morning Show. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Landinwaarts kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt eerst nog warm, met maxima tot 27 graden. Maar later zorgt een zeebries hier voor afkoeling. Morgen blijft meestal droog en vrij zonnig aan zee met maxima rond 23 graden. Zondag en maandag wordt koeler met meer bewolking en later ook regen en een stevige wind.
2: Welkom.
3: Good morning, everybody.
2: In the morning show.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
0: Goedemorgen.
4: The Morning Show. The

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Dit jaar vindt de MetaRelax Austin Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijvingen, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: Welkom.
6: Good morning, everybody.
5: In the morning show on B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Landinwaarts kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt eerst nog warm, met maxima tot 27 graden. Maar later zorgt een zeebries hier voor afkoeling. Morgen blijft meestal droog en vrij zonnig aan zee met maxima rond 23 graden. Zondag en maandag wordt koeler met meer bewolking en later ook regen en een stevige wind.
2: Je dag start met de Morning Show.

geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be /bekendebabbels.
6: Enjoy the music. B1. B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
7: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
8: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
7: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
9: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
10: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
11: En nog een paar uren feesten.
7: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
12: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
7: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
13: The Morning Show.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg. De vierde verdachte voor de vechtpartij op de kustram in De Haan heeft zich gemeld bij de politie. Hij is meteen gearresteerd en daarna overgebracht naar het politiekantoor van Breden in De Haan. Daarmee heeft de politie nu de vier verdachten die ze zocht. Er zaten er al drie vast. De onderzoeksrechter beslist vandaag of ze in de cel moeten blijven of dat ze vrij kunnen komen. Wie heeft vorig jaar 6 miljoen euro gewonnen in Blankenbergen? We gaan het wellicht nooit weten. De winnaar heeft zich nooit gemeld, ondanks een oproep van de Nationale Loterij. Het formulier is in elk geval gevalideerd in een krantenwinkel in Blankenbergen. Maar de termijn om het gewonnen bedrag te innen is nu wel verstreken. De loterij gaat de 6 miljoen euro nu verdelen als extra startbedrag bij de komende trekkingen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Landinwaarts kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt eerst nog warm, met maxima tot 27 graden. Maar later zorgt een zeebries hier voor afkoeling. Morgen blijft meestal droog en vrij zonnig aan zee met maxima rond 23 graden. Zondag en maandag wordt koeler met meer bewolking en later ook regen en een stevige wind.
2: The Morning Show. B1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: De radio aan zee. B1. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
5: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie, vele maanden later dan gepland.
6: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
5: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
7: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de multicheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
5: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
8: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
9: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hebben réussi leurs études. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
10: En nog een paar uren feesten.
5: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
11: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
5: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
4: The Morning Show.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Dit jaar vindt de MetaRelax Austin Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt, inderdaad. Wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken. De vierde verdachte voor de vechtpartij op de kustram in De Haan heeft zich gemeld bij de politie. Hij is meteen gearresteerd en daarna overgebracht naar het politiekantoor van Breden in De Haan. Daarmee heeft de politie nu de vier verdachten die ze zocht. Er zaten er al drie vast. De onderzoeksrechter beslist vandaag of ze in de cel moeten blijven of dat ze vrij kunnen komen.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: The Morning Show.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
3: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
5: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
6: Goedemorgen.
7: Welkom.
8: Good morning, everybody.
7: In the morning show.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Een op de vijf Vlamingen heeft ruzie met één of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs één op de drie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Erevrederechter Jan Nolf.
4: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat agressiviteit leidt tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
3: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil €80 miljoen gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zetten met het bedrijf.
3: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
6: Dieter Troeblijn op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Landinwaarts kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt eerst nog warm, met maximaal tot 27 graden. Maar later zorgt een zeebries hier voor afkoeling. Morgen blijft meestal droog en vrij zonnig aan zee met maximaal rond 23 graden. Zondag en maandag wordt koeler met meer bewolking en later ook regen en een stevige wind.
2: Dieter Troeblijn.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Dieter Troeblijn op B1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: dit jaar vindt de Metarelex Austin Nightrun plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, we geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt, inderdaad. Wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er een, Oostende heeft er nu ook een.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook een. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijvingen, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: De tijd is weer gevlogen deze week en het is ondertussen vrijdag. En dat betekent ook dat we in de laatste rechte lijn zitten naar het weekend toe. Welkom in de ochtend van B1. Ik ben er nog tot 12 uur.
1: Dieter Troeblijn op B1.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
1: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dieter Troeblijn op B1.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

Goedemiddag en welkom bij B1 Regionaal. Veel nieuws het komende uur, nieuws van bij ons aan de kust. En je kan alle berichten ook nalezen op onze app. Die kan je gratis downloaden via Google Play of in de App Store. Take a seat.

0: is B1 Regionaal.
1: Dit jaar vindt de MetaRelax Austin Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
2: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
3: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
2: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
3: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
2: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
3: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
2: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
3: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
2: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
3: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
2: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
3: Wanneer vindt deze run plaats?
2: Op 19 september 2026.
3: Meer info kan men verkrijgen op de website?
2: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
1: Ambassadeur is Moshin Abbas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Meer jongeren uit Middelkerke krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerke voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Luister naar bekende babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
5: Goedemiddag.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: van regionaal.
1: Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Praktisch B1 regionaal.
1: De vierde verdachte voor de vechtpartij op de kuststram in De Haan heeft zich gemeld bij de politie. Hij is meteen gearresteerd en daarna overgebracht naar het politiekantoor van Bredene De Haan. Daarmee heeft de politie nu de vier verdachten die ze zocht. Er zaten er al drie vast. De onderzoeksrechter beslist vandaag of ze in de cel moeten blijven of dat ze vrij kunnen komen.
0: Welkom in B1 regionaal.
2: Ciao.

0: Boris B1 Regionaal.
1: Wie heeft vorig jaar 6 miljoen euro gewonnen in Blankenbergen? We gaan het wellicht nooit weten, de winnaar heeft zich nooit gemeld, ondanks een oproep van de Nationale Loterij. Het formulier is in elk geval gevalideerd in een krantenwinkel in Blankenbergen, maar de termijn om het gewonnen bedrag te innen is nu wel verstreken. De loterij gaat de 6 miljoen euro nu verdelen als extra startbedrag bij de komende trekkingen.
0: B1 Regionaal.

middagpauze die is bijna voorbij. Straks terug aan de slag, maar dat doe je met de beste hits en classics hier bij B1. En tussendoor ook bijna elk uur het nieuws uit de regio. Een nieuwe B1 regionaal, die hoor je morgenmiddag 12 uur. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
4: We nemen als voorbeeld bruto loon van €5.000 en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van €5.100. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de €4.000 niet aangepast. Concreet krijgen zij €80 erbij.
3: Voor wie minder dan €4.000 bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
5: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
3: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door een negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
6: Dit is jouw vrijdag op B1. Goedemiddag.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
4: We nemen als voorbeeld bruto loon van €5.000 en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van €5.100. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de €4.000 niet aangepast. Concreet krijgen zij €80 erbij.
3: Voor wie minder dan €4.000 bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
5: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer het onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
3: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
2: B1, B1. De radio aan zee.

stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins Weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
6: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
7: De radio aan zee.
8: B1.
7: Welkom bij B1.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg. De vierde verdachte voor de vechtpartij op de kust Tramunde Haan heeft zich gemeld bij de politie. Hij is meteen gearresteerd en daarna overgebracht naar het politiekantoor van Bredene de Haan. Daarmee heeft de politie nu de vier verdachten die ze zocht. Er zaten er al drie vast. De onderzoeksrechter beslist vandaag of ze in de cel moeten blijven of dat ze vrij kunnen komen. Wie heeft vorig jaar 6 miljoen euro gewonnen in Blankenbergen? We gaan het wellicht nooit weten. De winnaar heeft zich nooit gemeld, ondanks een oproep van de Nationale Loterij. Het formulier is in elk geval gevalideerd in een krantenwinkel in Blankenbergen. Maar de termijn om het gewonnen bedrag te innen is nu wel verstreken. De loterij gaat de 6 miljoen euro nu verdelen als extra startbedrag bij de komende trekkingen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Enjoy the music. V1, de radio aan zee.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Landinwaarts kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt eerst nog warm, met maxima tot 27 graden. Maar later zorgt een zeebries hier voor afkoeling. Morgen blijft meestal droog en vrij zonnig aan zee met maxima rond 23 graden. Zondag en maandag wordt koeler met meer bewolking en later ook regen en een stevige wind.
2: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis is in Thalassa Reizen en Cruises. A must see tijdens Oostende voor Anker.
3: B1, B1, B1. De radio aan zee.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg. Wie heeft vorig jaar 6 miljoen euro gewonnen in Blankenbergen? We gaan het wellicht nooit weten, de winnaar heeft zich nooit gemeld, ondanks een oproep van de Nationale Loterij. Het formulier is in elk geval gevalideerd in een krantenwinkel in Blankenbergen, maar de termijn om het gewonnen bedrag te innen is nu wel verstreken. De loterij gaat de 6 miljoen euro nu verdelen als extra startbedrag bij de komende trekkingen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. En met dat ene zoentje zijn we vertrokken tot 6 uur. Dit is After Work. Welkom. Jouw muziek kan erbij via de B1-app. Dit is Tears for Fears.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Landinwaarts kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt eerst nog warm, met maximaal tot 27 graden. Maar later zorgt een zeebries hier voor afkoeling. Morgen blijft meestal droog en vrij zonnig aan zee met maximaal rond 23 graden. Zondag en maandag wordt koeler met meer bewolking en later ook regen en een stevige wind.
2: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Rooyens.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Love is from Ray. Goedenavond. De laatste tropische dagen, daar moeten we door met goede muziek. En die muziek kan jij meekiezen via de B1-app. Misschien wel dit nummer, hè, die jou doet misschien afkoelen op een of andere manier. Dolce Vita, dit is Ryan Paris. Hey, welkom bij Afterwork.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
4: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
5: Dit is After Work met Hannes Royens.

0: Summer Love, Mira, Ria, David Hathaway, What is Love kreeg je. Straks na het nieuws van 5 uur, meer Afterwork, naar Inner City. Dit is Big Fun.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Vlaams onderwijsminister Zohal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen 1000 directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
6: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
5: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan, hoort weerman Frank Dubocage.
7: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Want dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen, heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
5: Code geel geldt tot 11 uur vanavond. Het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
4: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Church of the Poison Mind. Els is aan het luisteren met wat vriendinnen op het terras. En ze wou nog eens een trip down to memory lane maken met deze van Hanson. Dit is Bob recht uit die geweldige jaren 90. En straks Mark Morrison, Return of the Mac hier op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Landinwaarts kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt eerst nog warm, met maximaal tot 27 graden. Maar later zorgt een zeebries hier voor afkoeling. Morgen blijft meestal droog en vrij zonnig aan zee met maximaal rond 23 graden. Zondag en maandag wordt koeler met meer bewolking en later ook regen en een stevige wind.
2: Dit is After Work. Alles rooiens op B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins Weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
5: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Jane Fonda geweest dansen. Daar is misschien nu net iets te warm voor. Hè. Call on Me kreeg Eric Prydz. Straks Dara, Sam Brown en Whitney Houston. En Nico en Vince, wel, die komen er nu aan. Dit is Am I Wrong?

Friday, I'm in Love van The Cure. Geniet nog van je vrijdagavond en van het weekend. Morgen de Weekend Morning Show met Geert en Yves hier op B1. En maandag ben ik er terug met iets frissere temperaturen en goede muziek ook. Vanaf 4 uur in de namiddag. Nu David Guetta en Sia, Titanium.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Dit jaar vindt de Meta Relax Austin Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt, inderdaad. Wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Abbas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Welkom bij B1. Goedenavond.
5: Let's go, girls.

0: Dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor anker.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: 3208-0808.
1: Bel Taxi Otto. 3208-0808.
0: Taxi, taxi.
2: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mij aan tafel zat.
1: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
0: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franken weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
2: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
0: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
3: Enjoy the music. Be one. Yo!

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.